0: Surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de hele dag door.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals gelatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfers met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna dagen

0: De gang te scoren in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Il Valiero, de Chaplin Band uit 1982. Hey, goedemorgen en welkom bij Actief. De komende twee uurtjes zijn we er weer met Breakfast Club. Met onder meer de Who, Baby O'Reilly, Anything, 3T en deze de Life I Live uit 1966 van de Q65. We zijn maandag 1 juni, nieuwe maand en een nieuwe werkweek, de 23ste al van 2026. Goedemorgen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

forever. Could I have this kiss forever, Whitney Houston en in regio Iglesias. En na bijna 90 jaar verdwijnt een stuk folklore in Evergem. De Koninklijke Debbeltse reuzengroep stopt ermee. Met pijn in het hart zoekt de vereniging een nieuwe thuis voor haar acht reuzen en babyreus. Mogelijk verhuizen de iconische figuren binnenkort naar Eine. Het belangrijkste is dat ze goed terechtkomen en blijven buitenkomen, zegt bestuurslid Philippe de Vetter. Ze willen absoluut niet dat ze ergens op een schroothoop eindigt. En het einde hebben ze moeten vaststellen omdat vele gemeenten geen stoeten meer organiseren, dat het allemaal te veel geld kost. Hè? De Zombies, She's Not There, en deze Lullaby van Lullaby, zo is het, van The Cure.

0: de weersverwachting. Meer en meer, toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Making Love Air Supply. En vrachtwagens zullen vanaf vandaag een omleiding moeten volgen aan het knooppunt Langebruggestraat in Evergem. Door voorbereidende werken voor de heraanleg van het knooppunt wordt de afslag naar de R4 richting Zelzate tijdelijk afgesloten voor zwaar verkeer. En dit tot 3 juli. Het vrachtverkeer wordt omgeleid via de parallelweg van de Jacques Parijslaan tot aan de Kerkbruggestraat, waar opnieuw kan worden aangesloten op de R4 richting Zelzate. Voor personenwagens verandert er niks. Zij kunnen tijdens de werken gewoon rechtsaf blijven rijden richting Zelzate. De Bee Gees, Tragedy.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.
1: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Heel ver terug in de tijd was dat met Sonny en Cher 1967, The Beat Goes On. Sunday Mondays hadden we ook nog van Vanessa Paradis. En we gaan naar de top van het uur met deze Always On My Mind, de versie van Willie Nelson. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club hierbij actief op deze maandag 1 juni. Tot zo!

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niets de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nico Sardan op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Geran 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Agent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Ja, ja, deel 2 gestart op deze maandag 1 juni. Red Roses voor Blue Lady Vic. Dana was dat uit 1965. Goedemorgen, als je er pas bij komt, welkom bij Actief. Janet Jackson komt eraan, Gary and the Pacemakers. En deze I Don't Believe in F Anymore. We gaan naar 1970 met Roger Whittaker.

74-75, de Canals, een hele grote hit uit 1995. En de straat in Lembeek, Avenschoot, werd na maandenlange wegenwerken feestelijk geopend afgelopen weekend. Door de nieuwe snelheidsremmers wordt het verkeer in Avenschoot gestremd, zodat het veiliger wordt voor bewoners en zwakkere weggebruikers. Hè? Ginny Vanelli en deze I Will Follow Him, Little Peggy Maud.

It's a Shame, Detroit Spinners, een hitje in 1970. We hadden ook nog Gompie met Alice, Who the Fuck Is Alice, Living Next Door to Alice, 1995. En Gompie was eigenlijk Peter Koelewijn. Hè? En zwemmers zullen deze zomer langer zonder het zwembad van Zelzaten moeten doen. Want vanaf vandaag in juni sluit het zwembad meer dan 3 maanden de deuren door ingrijpende werken aan het verluchtingssysteem. Hè. Ze hebben gekozen voor de zomerperiode omdat er dan geen schoolzwemmen is daar in Zelzaten. Hè. Eloise Barry Ryan, 1969.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Dit is Radio Actief. Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

0: The Beatles, Magical Mystery Tour and Never As Good As The First Time hadden we ook nog van Sade. Ik heb één keer nog de jarigen, dat zijn onder meer Justine Henne. Zij wordt er 44. Nog jarig is de Canadese singer-songwriter Alice Morissette. Ze wordt er 52. Jason Donovan, die is ook jarig. 58 wordt hij. Tom Robinson, Britse zanger, die wordt er 76. Ron Wood, Britse gitarist van The Faces en The Rolling Stones, wordt 79 vandaag. En de Amerikaanse zanger en acteur Pat Boone, die wordt er 92. Zo, dat was Breakfast Club de afgelopen twee uurtjes voor deze maandag in juni. Hè. Jij jarig gefeliciteerd en een fijne verjaardag. Straks heel wat leuke muziek nog hierbij actief. Breakfast Club is er morgen weer om 7 uur. Hier is de jarige Pat Boone met Speedy Gonzales. Graag tot morgen.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niets de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nico Sardan op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Geran 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Gent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.
0: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: minuten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Slijdingen, een deelgemeente van Evergem, is zaterdagavond een man in verdachte omstandigheden overleden. Het parket van Oost-Vlaanderen die bevestigt het overlijden, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding in het station van Leuven van afgelopen woensdag. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. In het belang van het onderzoek worden voorlopig geen verdere details gegeven. Stad Eeklo die werkt aan een opwaardering van de stationsbuurt. De stadsdiensten die maken een toekomstplan op en ook de NMBS die werkt mee, want vanaf vandaag starten de beloofde schilderwerken aan het station. Kringwinkel De Cirkel in Lokeren is fors uitgebreid. De verkoopruimte die groeit van 900 naar 1300 vierkante meter en ook de ateliers en opslagruimtes die zijn groter geworden. Dat werd mogelijk doordat de kringwinkel een gebouw van de stad Lokeren kon overkopen. 50 jaar na zijn toerzegen blijft Lucien van Impe uit Erpenmeren een publiekslieveling. Lucien wordt nog steeds warm onthaald tijdens huldingen en geniet zichtbaar van het contact met supporters. Tegelijk vraagt Lucien van Impe zich af waarom België al zo lang wacht op een nieuwe toerwinnaar. Er hebben opnieuw duizenden mensen deelgenomen aan de Viertelommegang in Ronse. Tijdens de meer dan 30 kilometer lange tocht wordt het schrijn van de heilige Hermes rond de stad Ronse gedragen als traditie om bescherming te vragen tegen geestesziekten. En op de open wervendag van afgelopen zondag kon het publiek kennis maken met de nieuwbouw van leefschool Eureka in Wetteren Overschelde. De school die opent normaal op 1 september de deuren.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

Locatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

de weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Slijdingen, een deelgemeente van Evergem, is zaterdagavond een man in verdachte omstandigheden overleden. Het parket van Oost-Vlaanderen die bevestigt het overlijden, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding in het station van Leuven van afgelopen woensdag. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. In het belang van het onderzoek worden voorlopig geen verdere details gegeven. Stad Eeklo die werkt aan een opwaardering van de stationsbuurt. De stadsdiensten die maken een toekomstplan op en ook de NMBS die werkt mee, want vanaf vandaag starten de beloofde schilderwerken aan het station. Kringwinkel De Cirkel in Lokeren is fors uitgebreid. De verkoopruimte die groeit van 900 naar 1300 vierkante meter en ook de ateliers en opslagruimtes die zijn groter geworden. Dat werd mogelijk doordat de kringwinkel een gebouw van de stad Lokeren kon overkopen. 50 jaar na zijn toerzegen blijft Lucien van Impe uit Erpenmeren een publiekslieveling. Lucien wordt nog steeds warm onthaald tijdens huldingen en geniet zichtbaar van het contact met supporters. Tegelijk vraagt Lucien van Impe zich af waarom België al zo lang wacht op een nieuwe toerwinnaar. Er hebben opnieuw duizenden mensen deelgenomen aan de Viertelommegang in Ronse. Tijdens de meer dan 30 kilometer lange tocht wordt het schrijn van de heilige Hermes rond de stad Ronse gedragen als traditie om bescherming te vragen tegen geestesziekten. En op de open wervendag van afgelopen zondag kon het publiek kennis maken met de nieuwbouw van leefschool Eureka in Wetteren Overschelde. De school die opent normaal op 1 september de deuren.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor studenten van buiten de Europese Unie die in ons land willen studeren. Federaal minister van Asiel en Migratie Annelien van Boshuit heeft deze verstrenging doorgevoerd om misbruik van de procedure tegen te gaan. Vorig jaar vroegen nog 14.000 niet-Europese studenten een visum aan voor ons land. Wie de komende dagen langs het Zuidpark in Antwerpen passeert, ziet daar een opvallende affiche met de tekst: ik verdien 10.000 euro bruto. Een Belgische CEO heeft deze actie opgezet om het taboe rond salarissen te doorbreken. Volgens haar praten we tegenwoordig over onze lonen, zoals onze grootouders vroeger over seks spraken. De Franse autoriteiten hebben op de Atlantische Oceaan een Russisch schip tegengehouden. Het gaat om een tanker die de internationale sancties tegen Russische schepen probeerde te omzeilen en zich in wateren bevond waar het niet mocht komen. We zijn zonnig begonnen, maar gaandeweg meer stapelwolken met lokaal kans op een bui en 24 graden. Morgen verloopt wisselvallig met kans op onweer en dalende temperaturen rond 20 graden. De dagen daarna schuiven er meer en meer regenzones over ons land. Het blijft dus wisselvallig voorlopig.
1: Dit is Radioactief.

gezegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Het is vandaag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Aan zee blijft het lange tijd zonnig. De temperaturen gaan van ongeveer 19 graden aan de kust tot 23 à 24 graden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig. Later op de dag komen er bredere opklaringen. In de nacht wordt het wisselend bewolkt en trekken regen- en onweersbuien vanuit het westen en zuidwesten over het land. Morgen dinsdag zijn er dan opnieuw regen- en onweersbuien. In de loop van de dag schuift een koufront van west naar oost met lokaal felle buien en stevige windstoten. Het wordt morgen nog 18 tot 24 graden, maar na het front koelt het af.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De politie intensiveert deze week de controles op fietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Nu het zomerseizoen begint, nemen de verplaatsingen met deze voertuigen sterk toe. De actie maakt deel uit van een gecoördineerde Europese controleweek. De Vlaamse regering voert strengere regels in voor de verhuur via platformen zoals Airbnb. De maatregel moet de concurrentie met traditionele hotels en B&B's rechttrekken en de druk op de reguliere woonmarkt verlichten. Verhuurders worden onder meer verplicht om een extra verzekering af te sluiten voor schade die gasten toebrengen. Sinds vandaag gelden er striktere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in ons land willen studeren. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Boshuijt nam deze beslissing om misbruik van de procedure te voorkomen. Vorig jaar dienden nog bijna 14.000 niet-Europese studenten een visumaanvraag in. Grootbank BNP Paribas wil de komende 3 jaar 1.000 banen invullen met artificiële intelligentie. Volgens de toekomstplannen gaat het met name om functies binnen de klantenservice. Er zouden door deze digitaliseringsgolf geen naakte ontslagen vallen. De banen verdwijnen wel via natuurlijk verloop. In Italië is een 20-jarige speleoloog succesvol gered nadat hij 12 uur lang vast zat in een grot. De man kwam vast te zitten toen zijn voet onder een zwaar rotsblok belandde. Dankzij de inzet van tientallen reddingswerkers kon hij worden bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht worden. Hollywood staat stil bij de geboortedag van Marilyn Monroe, die vandaag 100 jaar zou zijn geworden. De iconische filmster werd wereldberoemd met haar blonde krulletjes en de legendarische scène met de opwaaiende witte jurk. Monroe overleed op 36-jarige leeftijd aan een overdosis, een gebeurtenis waar tot op de dag van vandaag veel mysterie omhangt. Overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om, wisselvallig met kans op onweer en de temperatuur zakt naar 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig en wisselvallig.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Slijdingen, een deelgemeente van Evergem, is zaterdagavond een man in verdachte omstandigheden overleden. Het parket van Oost-Vlaanderen die bevestigt het overlijden, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding in het station van Leuven van afgelopen woensdag. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. In het belang van het onderzoek worden voorlopig geen verdere details gegeven. Stad Eeklo die werkt aan een opwaardering van de stationsbuurt. De stadsdiensten die maken een toekomstplan op en ook de NMBS die werkt mee, want vanaf vandaag starten de beloofde schilderwerken aan het station. Kringwinkel De Cirkel in Lokeren is fors uitgebreid. De verkoopruimte die groeit van 900 naar 1300 vierkante meter en ook de ateliers en opslagruimtes die zijn groter geworden. Dat werd mogelijk doordat de kringwinkel een gebouw van de stad Lokeren kon overkopen. 50 jaar na zijn toerzege blijft Lucien van Impe uit Erpenmeren een publiekslieveling. Lucien wordt nog steeds warm onthaald tijdens huldingen en geniet zichtbaar van het contact met supporters. Tegelijk vraagt Lucien van Impe zich af waarom België al zo lang wacht op een nieuwe toerwinnaar. Er hebben opnieuw duizenden mensen deelgenomen aan de Viertelommegang in Ronse. Tijdens de meer dan 30 kilometer lange tocht wordt het schrijn van de heilige Hermes rond de stad Ronse gedragen als traditie om bescherming te vragen tegen geestesziekten. En op de open wervendag van afgelopen zondag kon het publiek kennis maken met de nieuwbouw van leefschool Eureka in Wetteren-Overschelde. De school die opent normaal op 1 september de deuren.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Vandaag overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om, wisselvallig met kans op onweer, temperatuur 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Slijdingen, een deelgemeente van Evergem, is zaterdagavond een man in verdachte omstandigheden overleden. Het parket van Oost-Vlaanderen die bevestigt het overlijden, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding in het station van Leuven van afgelopen woensdag. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. In het belang van het onderzoek worden voorlopig geen verdere details gegeven. Stad Eeklo die werkt aan een opwaardering van de stationsbuurt. De stadsdiensten die maken een toekomstplan op en ook de NMBS die werkt mee, want vanaf vandaag starten de beloofde schilderwerken aan het station. Kringwinkel De Cirkel in Lokeren is fors uitgebreid. De verkoopruimte die groeit van 900 naar 1300 vierkante meter en ook de ateliers en opslagruimtes die zijn groter geworden. Dat werd mogelijk doordat de kringwinkel een gebouw van de stad Lokeren kon overkopen. 50 jaar na zijn toerzege blijft Lucien van Impe uit Erpenmeren een publiekslieveling. Lucien wordt nog steeds warm onthaald tijdens huldingen en geniet zichtbaar van het contact met supporters. Tegelijk vraagt Lucien van Impe zich af waarom België al zo lang wacht op een nieuwe toerwinnaar. Er hebben opnieuw duizenden mensen deelgenomen aan de Viertelommegang in Ronse. Tijdens de meer dan 30 kilometer lange tocht wordt het schrijn van de heilige Hermes rond de stad Ronse gedragen als traditie om bescherming te vragen tegen geestesziekten. En op de open wervendag van afgelopen zondag kon het publiek kennis maken met de nieuwbouw van leefschool Eureka in Wetteren Overschelde. De school die opent normaal op 1 september de deuren.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De Gentse strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat seriemoordenaar Freddy Orion de gevangenis uit mag met een enkelband. Hij wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. De bestemming en het exacte regime blijven geheim. Uit onderzoek van de VUB blijkt dat 30% van de werkende studenten een job heeft om de eigen studies te betalen. Volgens onderzoekster Karen van Aarden heeft dit werk een negatieve impact op de studieresultaten, vooral bij studenten uit kwetsbare gezinnen, met een migratieachtergrond of bij oudere studenten. Sinds vorig jaar is het contingent voor studentenarbeid opgetrokken naar 650 uur. In Nederland heeft de politie 3 verdachten gearresteerd voor een inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. Destijds sloegen 2 daders op de vlucht, terwijl een derde dader na een sprong in het kanaal verdronk. De verdachten konden worden gevat nadat hun vluchtauto internationaal werd geseind en er is ook inbrekersmateriaal in het voertuig gevonden. De rest van de dag wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Het blijft nagenoeg droog bij warme temperaturen tot 24 graden, maar morgen slaat het weer om. Er trekken buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur zakt naar 19 graden en dat blijft voor de rest van de week zo.
1: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: De Gentse strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat seriemoordenaar Freddy Orion de gevangenis uit mag met een enkel band. Hij wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. De bestemming en het exacte regime blijven geheim. Uit onderzoek van de VUB blijkt dat 30% van de werkende studenten een job heeft om de eigen studies te betalen. Volgens onderzoekster Karen van Aarden heeft dit werk een negatieve impact op de studieresultaten, vooral bij studenten uit kwetsbare gezinnen, met een migratieachtergrond of bij oudere studenten. Sinds vorig jaar is het contingent voor studentenarbeid opgetrokken naar 650 uur. In Nederland heeft de politie 3 verdachten gearresteerd voor een inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. Destijds sloegen 2 daders op de vlucht, terwijl een derde dader na een sprong in het kanaal verdronk. De verdachten konden worden gevat nadat hun vluchtauto internationaal werd geseind en er is ook inbrekersmateriaal in het voertuig gevonden. De rest van de dag wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Het blijft nagenoeg droog bij warme temperaturen tot 24 graden, maar morgen slaat het weer om. Er trekken buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur zakt naar 19 graden en dat blijft voor de rest van de week zo.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

is vandaag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Aan zee blijft het lange tijd zonnig. De temperaturen gaan van ongeveer 19 graden aan de kust tot 23 à 24 graden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig. Later op de dag komen er bredere opklaringen. In de nacht wordt het wisselend bewolkt en trekken regen- en onweersbuien vanuit het westen en zuidwesten over het land. Morgen dinsdag zijn er dan opnieuw regen- en onweersbuien. In de loop van de dag schuift een koufront van west naar oost met lokaal felle buien en stevige windstoten. Het wordt morgen nog 18 tot 24 graden, maar na het front koelt het af.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion kan na 47 jaar de gevangenis uit met een enkel bond en verhuist naar een forensische zorginstelling. Zijn advocaat Jurgen Miller spreekt van een moedige beslissing en benadrukt dat Orion zich altijd aan de regels heeft gehouden. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Wanneer en naar welke instelling hij gaat, blijft vertrouwelijk. In Sint-Katelijne-Waveren woedt een hevige brand in een bedrijf wat gepaard gaat met een omvangrijke rookpluim. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren preventief te sluiten. De exacte oorzaak van de brand en de omvang van schade zijn nog onbekend. Verzekeraars stellen zich in op duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Dat meldt onder meer AG Insurance. Vooral de reusachtige hagelstenen richten grote schade aan veranda's, dakramen en wagens. De zwaarst getroffen regio's liggen in de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen. Iran heeft de diplomatieke vredesgesprekken met de VS stopgezet vanwege de escalerende situatie in Libanon. Volgens Teheran blijft Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah viseren, ondanks een formeel bestand. Iran eist dat de VS Israël dwingt de militaire acties in zowel Libanon als Gaza te staken, alvorens de onderhandelingen kunnen worden hervat. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros. Samen met haar Chinese partner Chao Zhang, het derde reekshoofd in Parijs, boog ze in de 8e finales het hoofd voor een Frans-Chinees duo. Setstanden 6-2 en 6-4. Vanavond vertoeven stapelwolken in het weerbeeld, waarna vannacht de buikans toeneemt bij minima rond 16 graden. Morgen actieve buien met lokaal kans op onweer, 19 graden. Woensdag en de dagen daarna blijft het met 18 graden koel en wisselvallig. Pas richting weekend wordt het droger en ook weer wat zachter.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Slijdingen, een deelgemeente van Evergem, is zaterdagavond een man in verdachte omstandigheden overleden. Het parket van Oost-Vlaanderen die bevestigt het overlijden, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is een verdachte geïdentificeerd voor de valse bommelding in het station van Leuven van afgelopen woensdag. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. In het belang van het onderzoek worden voorlopig geen verdere details gegeven. Stad Eeklo die werkt aan een opwaardering van de stationsbuurt. De stadsdiensten die maken een toekomstplan op en ook de NMBS die werkt mee, want vanaf vandaag starten de beloofde schilderwerken aan het station. Kringwinkel De Cirkel in Lokeren is fors uitgebreid. De verkoopruimte die groeit van 900 naar 1300 vierkante meter en ook de ateliers en opslagruimtes die zijn groter geworden. Dat werd mogelijk doordat de kringwinkel een gebouw van de stad Lokeren kon overkopen. 50 jaar na zijn toerzege blijft Lucien van Impe uit Erpenmeren een publiekslieveling. Lucien wordt nog steeds warm onthaald tijdens huldingen en geniet zichtbaar van het contact met supporters. Tegelijk vraagt Lucien van Impe zich af waarom België al zo lang wacht op een nieuwe toerwinnaar. Er hebben opnieuw duizenden mensen deelgenomen aan de Viertelomgang in Ronse. Tijdens de meer dan 30 kilometer lange tocht wordt het schrijn van de heilige Hermes rond de stad Ronse gedragen als traditie om bescherming te vragen tegen geestesziekten. En op de open wervendag van afgelopen zondag kon het publiek kennis maken met de nieuwbouw van leefschool Eureka in Wetteren Overschelde. De school die opent normaal op 1 september de deuren.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Don't worry, be happy.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.